0: Riba Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Na de aardbeving van gisteren zijn in Colombia al 33 naschokken geregistreerd. Volgens de Colombiaanse geologische dienst hadden die een kracht tussen 1,4 en 4,8. De aardbeving, die een kracht had van 7,4, heeft minstens aan 111 mensen het leven gekost en naar verwachting loopt dat getal nog op. De hulpdiensten zijn op zoek naar mensen die nog vastzitten onder het puin. Verschillende gebouwen zijn ingestort. De EU, de VS en de Verenigde Naties hebben al hulp aangeboden aan Colombia. Het Turkse parlement heeft gisteravond een baanbrekende wet aangenomen die de reïntegratie mogelijk maakt van voormalige PKK-strijders. Het is een belangrijke volgende stap in een vredesproces tussen de Koerdische beweging en de Turkse staat. De wet, die met een ruime meerderheid is aangenomen, maakt het mogelijk dat gevangenisstraffen voor PKK-leden worden opgeschort en rechtszaken worden uitgesteld of stopgezet. PKK-leider Öcalan zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. De regeling treedt pas in werking nadat PKK zich heeft ontwapend en ontbonden, zoals vorig jaar beloofd. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn vannacht zeker 5 mensen omgekomen en 20 mensen gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen in Zaporizhia, in het zuidoosten van het land. Volgens de gouverneur zette Rusland er ballistische raketten en vliegtuigbommen in om industriële installaties en infrastructuur aan te vallen. Rusland lanceerde ook raketten op Kiev. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad ontstonden verschillende branden. Daardoor raakte volgens de autoriteiten 1 persoon gewond. En Delphine Nkanza heeft op het EK Atletiek in Birmingham de eerste Belgische medaille veroverd. De Belgische sprinter won brons op de 100 meter. Nkanza liep de finale in 11 seconden en 600ste. Dat is een persoonlijk record. De Britse Amy Hunt won goud in 11 seconden. We krijgen een zonnige dag met af en toe wat hoge wolkensluiers. Het wordt tot 29 graden. Ook de volgende dagen zijn zonnig en nog warmer. De komende 3 dagen liggen de maxima boven de 30 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: In echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
1: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
2: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel. 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
3: Good morning.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Top aangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zegt je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent. Wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht. Vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
4: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
5: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
4: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact, voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-5929. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
6: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.
7: Bestel nu met kortingscode RADIO op sticker.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Na de aardbeving van gisteren zijn in Colombia al 33 naschokken geregistreerd. Volgens de Colombiaanse geologische dienst hadden die een kracht tussen 1,4 en 4,8. De aardbeving, die een kracht had van 7,4, heeft minstens aan 111 mensen het leven gekost en naar verwachting loopt dat getal nog op. De hulpdiensten zijn op zoek naar mensen die nog vastzitten onder het puin. Verschillende gebouwen zijn ingestort. De EU, de VS en de Verenigde Naties hebben al hulp aangeboden aan Colombia. Het Turkse parlement heeft gisteravond een baanbrekende wet aangenomen die de reïntegratie mogelijk maakt van voormalige PKK-strijders. Het is een belangrijke volgende stap in een vredesproces tussen de Koerdische beweging en de Turkse staat. De wet, die met een ruime meerderheid is aangenomen, maakt het mogelijk dat gevangenisstraffen voor PKK-leden worden opgeschort en rechtszaken worden uitgesteld of stopgezet. PKK-leider Öcalan zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. De regeling treedt pas in werking nadat PKK zich heeft ontwapend en ontbonden, zoals vorig jaar beloofd. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn vannacht zeker 5 mensen omgekomen en 20 mensen gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen in Zaporizhia, in het zuidoosten van het land. Volgens de gouverneur zette Rusland er ballistische raketten en vliegtuigbommen in om industriële installaties en infrastructuur aan te vallen. Rusland lanceerde ook raketten op Kiev. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad ontstonden verschillende branden. Daardoor raakte volgens de autoriteiten 1 persoon gewond. En Delphine Nganza heeft op het EK Atletiek in Birmingham de eerste Belgische medaille veroverd. De Belgische sprinter won brons op de 100 meter. Nganza liep de finale in 11 seconden en 600ste. Dat is een persoonlijk record. De Britse Amy Hunt won goud in 11 seconden. We krijgen een zonnige dag met af en toe wat hoge wolkensluiers. Het wordt tot 29 graden. Ook de volgende dagen zijn zonnig en nog warmer. De komende 3 dagen liggen de maxima boven de 30 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, goedemorgen. Het is ondertussen 7 uur. Welkom bij Diederik in de Morgen.
2: From the Beverly Hills.

0: ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
1: En mijn duchtleider, dat ding is versleten, versleten.
2: Hé, hey, buurman, alles oké?
3: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn. Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
4: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
5: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
6: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
7: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
8: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.

0: rechts ogen een beetje open voor de morgen.
1: Rechts ogen een beetje open en wakker worden. Hier is Zoe, hier is Diederik in de morgen. Het is vandaag de uitzending van dinsdag 11 augustus.

Blue Angel van de Big O van Roy Orbison natuurlijk hier bij Zoo. Goedemorgen. Wil je plaatjes aanvragen? Surf dan eens naar onze website. Ga naar zoo.radio en klik door naar verzoekjes.

0: worden langzaam maar zeker wakker, want dat is de bedoeling van dit radioprogramma natuurlijk. Hier is Zo Goedemorgen, hier is Diederik in de Morgen, 1964 voor Richard Anthony.
1: The Sound of the 60s.

Jawel, het werd geschreven door John, Paul, George en Ringo, door de Beatles natuurlijk. Maar het werd een hit in de uitvoering van Billy J. Kramer en de Dakotas. Dat was het plaatje wat we net hoorden.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirix, comfortschoenen en sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47. In the beat goes on.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
1: Na de aardbeving van gisteren zijn in Colombia al 33 naschokken geregistreerd. Volgens de Colombiaanse geologische dienst hadden die een kracht tussen 1,4 en 4,8. De aardbeving, die een kracht had van 7,4, heeft minstens aan 111 mensen het leven gekost en naar verwachting loopt dat getal nog op. De hulpdiensten zijn op zoek naar mensen die nog vastzitten onder het puin. Verschillende gebouwen zijn ingestort. De EU, de VS en de Verenigde Naties hebben al hulp aangeboden aan Colombia. Het Turkse parlement heeft gisteravond een baanbrekende wet aangenomen die de reïntegratie mogelijk maakt van voormalige PKK-strijders. Het is een belangrijke volgende stap in een vredesproces tussen de Koerdische beweging en de Turkse staat. De wet, die met een ruime meerderheid is aangenomen, maakt het mogelijk dat gevangenisstraffen voor PKK-leden worden opgeschort en rechtszaken worden uitgesteld of stopgezet. PKK-leider Öcalan zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. De regeling treedt pas in werking nadat PKK zich heeft ontwapend en ontbonden, zoals vorig jaar beloofd. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn vannacht zeker 5 mensen omgekomen en 20 mensen gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen in Zaporizhia, in het zuidoosten van het land. Volgens de gouverneur zette Rusland er ballistische raketten en vliegtuigbommen in om industriële installaties en infrastructuur aan te vallen. Rusland lanceerde ook raketten op Kiev. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad ontstonden verschillende branden. Daardoor raakte volgens de autoriteiten 1 persoon gewond. En Delphine Nkanza heeft op het EK Atletiek in Birmingham de eerste Belgische medaille veroverd. De Belgische sprintster won brons op de 100 meter. Nkanza liep de finale in 11 seconden en 600ste. Dat is een persoonlijk record. De Britse Amy Hunt won goud in 11 seconden. We krijgen een zonnige dag met af en toe wat hoge wolkensluiers. Het wordt tot 29 graden. Ook de volgende dagen zijn zonnig en nog warmer. De komende 3 dagen liggen de maxima boven de 30 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen, wij zijn zo. Hier is Diederik in de morgen. Ja, het is ondertussen 8 uur.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

heb je je vrouw neergeschoten? Ja, dat is niet goed, hè. Dat is geen goed nieuws, met andere woorden. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Hier is Zo, hier is Diederik. En morgen gaan proberen om wakker te worden. En zo nog tot aan 11 uur.

beetje voorzichtig, toch maar een beetje voorzichtig. Come on, come on. En Let's Stick Together van Wilbert Harrison. Kennen we ook van Brian Ferry. Dit was de uitvoering uit 1965. We own the city.

0: zelf een beetje rond te draaien.
1: Ja, I just don't know what to do with myself. Van Dusty Springfield natuurlijk. Hier is de Zoo, de jaren 60. Die zijn van ons. We worden wakker tot aan 11 uur. En straks drinken wij de koffie zo tussen 11 en 2. En tussen 2 en 6 hebben wij Tim Peters natuurlijk hier op de radio. En vanavond om 6 uur de Zoobox.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
4: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Caro Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Soersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
5: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
6: En Colruyt trakteert.
7: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
8: Voorwaarden op colruyt.be.

Ja, als je heel goed kijkt, dan zie je mij net niet natuurlijk, want my name is Jack and I live in the back. Helemaal achteraan. Nog verder. Nog verder. Nog verder dan aan het achterhuis. Helemaal achter het achterhuis.

0: Goh.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Ah, zie hier, we zijn er.
3: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Rybarent.
3: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
2: Oei.
1: Rybarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of rybarent.be.
5: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kusters Ramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
6: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Vlaanderen houdt voorlopig vast aan het oudere vaccin tegen pneumokokken. Dat heeft HLN vernomen. Nochtans beschermt een nieuwer vaccin tegen meer varianten van de bacterie. Vier Vlaamse kinderen overleden vorig jaar aan een pneumokokkeninfectie. Overschakelen is niet zo eenvoudig. Van het nieuwe vaccin zijn vier dosissen nodig in plaats van drie. Kind en gezin biedt het oudere vaccin gratis aan. Ouders die voor het nieuwe kiezen, moeten daarvoor zelf €268 betalen. In Leopoldsburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij zou zaterdagavond zijn partner aangereden hebben met zijn bestelwagen toen ze terugkwamen van een festival. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De man had te veel gedronken. Hij ontkent dat hij de vrouw bewust heeft aangereden. Het parket onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Michiel van de Weert is overleden. Hij leed aan progeria, een zeldzame genetische ziekte waardoor het lichaam veel sneller veroudert. Van de Weert werd in 2003 bekend bij het grote publiek. Hij was toen nog een kind. Later bouwde hij ook een carrière uit als DJ en influencer. Artsen gaven hem oorspronkelijk minder dan 12 jaar. Hij is uiteindelijk 28 geworden en was daarmee een van de oudste progeria-patiënten ter wereld. De gemiddelde levensverwachting van mensen met de aandoening is 15 jaar. In Colombia is het dodental van de zware aardbeving van gisteren opgelopen tot 132. Bijna 600 mensen raakten gewond. Zo'n 1500 huizen zijn beschadigd en zeker 60 gebouwen storten in. Hulpverleners zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Er zijn al tientallen naschokken geweest. In het getroffen gebied is de noodtoestand afgekondigd. De Verenigde Staten, de Verenigde Naties en Europa hebben al noodhulp beloofd. Het is en blijft zonnig. De temperatuur komt uit op zo'n 29 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren. Donderdag en vrijdag halen we tot 35 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Ja, oké. Okay. Goedemorgen. En van harte welkom. Hier is Zoo Diederik in de morgen. Het is 9 uur. From the Beverly Hills of Antwerp.

Welkom. Goedemorgen. Hier is Zoer, de jaren 60. Die zijn van ons. Cliff, straks Johnny Holiday, de Animals komen voorbij, de Crystals, als je naar ons blijft luisteren, en veel meer. Maar we beginnen dus met de Do Run Run.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei. Dat is hier en niet even naar links.
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: De echte vent huurt bij Ribarent.
6: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
7: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
8: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring. Helemaal op maat van jouw droomreis.
9: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
10: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
9: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
11: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen het tweede spel aan halve

eventjes over hebben. Kunnen we daar eventjes over hebben? How long has this been going on? Dat moet nog een tijdje bezig zijn. Ja, het zijn gewoon die mensen die het laatste zien en horen natuurlijk. Goedemorgen, het is Zo hier, Diederik in de morgen. Trini Lopez komt voorbij, Little Peggy March in dit uur, Middle of the Road. We hebben Rob de Nijs en Blue Mink. Goedemorgen allemaal en iedereen, hoe is het ermee? Brand new.

0: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.

Ja, ik zou hier nog eens werken. Oh, hier is zoveel werk te doen, maar helaas, ik heb geen hamer natuurlijk. Trini Lopez daarvoor met Sipstein had men nog dromen van Little Peggy Marsh.

0: Riba Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Vlaanderen houdt voorlopig vast aan het oudere vaccin tegen pneumokokken. Dat heeft HLN vernomen. Nochtans beschermt een nieuwer vaccin tegen meer varianten van de bacterie. Vier Vlaamse kinderen overleden vorig jaar aan een pneumokokkeninfectie. Overschakelen is niet zo eenvoudig. Van het nieuwe vaccin zijn vier dosissen nodig in plaats van drie. Kind en gezin biedt het oudere vaccin gratis aan. Ouders die voor het nieuwe kiezen, moeten daarvoor zelf €268 betalen. In Leopoldsburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij zou zaterdagavond zijn partner aangereden hebben met zijn bestelwagen toen ze terugkwamen van een festival. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De man had te veel gedronken. Hij ontkent dat hij de vrouw bewust heeft aangereden. Het parket onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Michiel van de Weert is overleden. Hij leed aan progeria, een zeldzame genetische ziekte waardoor het lichaam veel sneller veroudert. Van de Weert werd in 2003 bekend bij het grote publiek. Hij was toen nog een kind. Later bouwde hij ook een carrière uit als DJ en influencer. Artsen gaven hem oorspronkelijk minder dan 12 jaar. Hij is uiteindelijk 28 geworden en was daarmee een van de oudste progeria-patiënten ter wereld. De gemiddelde levensverwachting van mensen met de aandoening is 15 jaar. In Colombia is het dodental van de zware aardbeving van gisteren opgelopen tot 132. Bijna 600 mensen raakten gewond. Zo'n 1500 huizen zijn beschadigd en zeker 60 gebouwen storten in. Hulpverleners zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Er zijn al tientallen naschokken geweest. In het getroffen gebied is de noodtoestand afgekondigd. De Verenigde Staten, de Verenigde Naties en Europa hebben al noodhulp beloofd. Het is en blijft zonnig. De temperatuur komt uit op zo'n 29 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren. Donderdag en vrijdag halen we tot 35 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen, het laatste stukje van Diederik in de morgen natuurlijk. Het is ondertussen hier 10 uur.
2: From the Beverly Hills of

moeilijk. Breakaway van Jackie Dejean. Daarvoor is de Shame van de Spinners. Hallo en goedemorgen. Hier is zo ik draai ze bijna non-stop achter elkaar. Gene Pitney, Neil Diamond, Tom Jones, de McCoys komen voorbij. En tuele numero 1 au hitparade de Mon Coeur. Amai.

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
2: Oh, amai, mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirix Comfortschoenen. Ook voor kromvrije schoenen. Of in alle breedtes voor diabetici. Extra grote of kleine maten. En voor losse steunzolen. En een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirix Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem.
4: Sluitingsdagen donderdag en zondag. Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten. Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
5: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
4: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
6: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is Donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
7: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.

De gelukkige Jos, zouden ze bij ons zeggen, de Happy José van Jack Ross en zijn orkest natuurlijk. En Elvis daarvoor met King Creole en Jean Binney, That Girl Belongs to Yesterday. Goedemorgen, hier is Zoe, hier is Diederik in de Morgen, de jaren 60, die zijn van ons. Super!

het staat op mijn paspoort natuurlijk. Hier kan je het lezen. I am the son of my father. Alsjeblieft. Hier is Zoo, daarvoor de Young Rascals en Groovin. En over weinige ogenblikken hebben wij hier Sandy Shaw.

0: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
1: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
0: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
2: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Vlaanderen houdt voorlopig vast aan het oudere vaccin tegen pneumokokken. Dat heeft HLN vernomen. Nochtans beschermt een nieuwer vaccin tegen meer varianten van de bacterie. Vier Vlaamse kinderen overleden vorig jaar aan een pneumokokkeninfectie. Overschakelen is niet zo eenvoudig. Van het nieuwe vaccin zijn vier dosissen nodig in plaats van drie. Kind en gezin biedt het oudere vaccin gratis aan. Ouders die voor het nieuwe kiezen, moeten daarvoor zelf €268 betalen. In Leopoldsburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij zou zaterdagavond zijn partner aangereden hebben met zijn bestelwagen toen ze terugkwamen van een festival. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De man had te veel gedronken. Hij ontkent dat hij de vrouw bewust heeft aangereden. Het parket onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Michiel van de Weert is overleden. Hij leed aan progeria, een zeldzame genetische ziekte waardoor het lichaam veel sneller veroudert. Van de Weert werd in 2003 bekend bij het grote publiek. Hij was toen nog een kind. Later bouwde hij ook een carrière uit als DJ en influencer. Artsen gaven hem oorspronkelijk minder dan 12 jaar. Hij is uiteindelijk 28 geworden en was daarmee een van de oudste progeria-patiënten ter wereld. De gemiddelde levensverwachting van mensen met de aandoening is 15 jaar. In Colombia is het dodental van de zware aardbeving van gisteren opgelopen tot 132. Bijna 600 mensen raakten gewond. Zo'n 1500 huizen zijn beschadigd en zeker 60 gebouwen storten in. Hulpverleners zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Er zijn al tientallen naschokken geweest. In het getroffen gebied is de noodtoestand afgekondigd. De Verenigde Staten, de Verenigde Naties en Europa hebben al noodhulp beloofd. Het is en blijft zonnig. De temperatuur komt uit op zo'n 29 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren. Donderdag en vrijdag halen we tot 35 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Oké, het is tijd voor de koffie. Goedemorgen. Dit is Zoo, hier is Diederik en het is ondertussen 11 uur. From the Beverly Hills.

0: The Beatles,
1: John, Paul, George and Ringo. Big Yellow Taxi, daarvoor van Joni Mitchell. Goedemorgen, we drinken samen de koffie tot aan 2 uur. En straks gaan we ook nog boterham eten.
2: More hits, more 60s.

op de gaten. Amanda van Herb Albert natuurlijk. En we gaan eens even kijken. En Jules Dassin, Detroit Emeralds, The Flirtations, Billy Joe Royal, Don en Phil Everly, Junior Walker en die All-Stars komen voor bij de song van een zekere Jackie Wilson. En we hebben Betty White op de radio. Gelukkig maar. You are the first, you are the last.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hé, hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schatkin.
1: Wat zeg je?
2: Nee, nikske. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
4: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
5: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
1: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
4: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Brenton Oer. Wat een vrolijke plaat. De Oegen Boegen Song hier op zoek daar voor de Rolling Stones met Angie en Flowers in the Rain van The Move uit 1967. Hier is zo straks, gaan we boterham eten na 12 uur. En we drinken ook de koffie natuurlijk in het gezelschap van al die fantastische artiesten uit de 60s. Zoals bijvoorbeeld The Beach Boys. Then I Kissed Her.
1: Broadcasting to the world.

0: Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In de Antwerpse haven heeft de douane gisteren meer dan 105 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat gebeurde op een schip uit Panama. De drugs zaten verstopt tussen bananen en bevroren vlees. Een gespecialiseerde firma gaat ze vernietigen. Ons leger maakt zich zorgen over mogelijke Chinese spionage. De dienstwagens van verschillende generaals en van de defensiechef zijn daar geproduceerd. Daardoor bestaat de vrees dat China de wagens kan volgen en mogelijk ook toegang kan krijgen tot telefoons die ermee verbonden zijn. Defensie laat de voertuigen onderzoeken en wil voortaan alleen nog Europese auto's aankopen. Flexijobbers kunnen binnenkort mogelijk aan de slag bij de lijn als buschauffeur, technieker of controleur. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder steunt het plan. De vakbonden verwerpen het. Ze waarschuwen voor mogelijke problemen met de veiligheid, de opleiding en de uurroosters. De bonden vrezen ook dat niet alle flexijobbers zich zullen houden aan de wettelijke rij- en rusttijden. Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt voor scharreleieren van Lerco. Ze worden teruggeroepen omdat ze mogelijk besmet zijn met salmonella. De bacterie kan een voedselvergiftiging veroorzaken, vooral als je de eieren rauw eet of verwerkt. Op de website van het FAVV vind je de stempelcodes van de betrokken eieren. Wie ze gekocht heeft, wordt gevraagd ze terug te brengen naar de winkel. De eieren zijn onder meer verkocht bij Colruyt en De Leize. Er zijn nu al 9 doden geteld na de Russische raketaanvallen in Oekraïne. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Rusland zou industriële installaties in verschillende steden zoals Kiev en Zaporizhia geviseerd hebben. Oekraïne nam dan weer een Russische olieraffinaderij in West-Siberië onder vuur. Er brak brand uit, maar voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich vlot geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Ze won haar reeks in 25 seconden en 57 honderdste. Daarmee bleef ze amper 2/10 boven het Belgisch record. En Florien Gaspar gaat door naar de halve finales van de 100 meter schoolslag. We kunnen genieten van een prachtige zomerdag met veel zon en af en toe wat hoge wolkensluiers. De temperatuur ligt in de buurt van 30 graden. Morgen wordt het nog een graadje warmer en ook daarna blijft de zomer in het land. Donderdag en vrijdag kan het kwik zelfs oplopen tot 35 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Oké, goedemiddag. Het is 12 uur. Hier is het tijd om boterhammen te eten.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Kijk eens hier, tussen de boterhammen heb jij een banaan bij of is dat de chocolade misschien wel? Sweet for my sweet, net gehoord van de Searchers. En daarvoor Niels Daka, one-way ticket recht naar de blues. Good

0: goodbye. Dag hoor. Then you can tell me goodbye. Kennen we ook in de uitvoering van The Casinos. Casinos. Maar dit was de uitvoering van Betty Jos One. Hier is Zoo. Goedemiddag. Hier is Diederik in de middag. Hè. Jawel. We eten de boterhammen nu met Michel Fugue.
1: C'est

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe. Ik heb meer talent dankzij Sam Rent, Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed hè?
2: Opzij, aan de kant!
3: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we vier generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37 Brasgaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
5: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
6: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
7: Good afternoon.

0: Ik hoor niet kloppen.
1: Maar je kan niet binnenkomen. Dave Edmunds hier bij Zoo de Jaren 60 zijn van ons. Let op, hier zijn de Doors.

Klaassen was trompetter in het leger van de prins. Hij speelde bij Willem van Oranje en bij de Bos en de Watergeuzen. Hij marcheerde van den Helder tot den Briel. Hij was geen held, hij had geen geld en hij hield niet van het krijgsgeweld. Ja. Maar van de vrouwen des te meer natuurlijk. Hier zijn de Marvelettes.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be 03 667 24 25. Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
4: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
3: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
5: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.
6: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In de Antwerpse haven heeft de douane gisteren meer dan 105 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat gebeurde op een schip uit Panama. De drugs zaten verstopt tussen bananen en bevroren vlees. Een gespecialiseerde firma gaat ze vernietigen. Ons leger maakt zich zorgen over mogelijke Chinese spionage. De dienstwagens van verschillende generaals en van de defensiechef zijn daar geproduceerd. Daardoor bestaat de vrees dat China de wagens kan volgen en mogelijk ook toegang kan krijgen tot telefoons die ermee verbonden zijn. Defensie laat de voertuigen onderzoeken en wil voortaan alleen nog Europese auto's aankopen. Flexijobbers kunnen binnenkort mogelijk aan de slag bij de lijn als buschauffeur, technieker of controleur. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder steunt het plan. De vakbonden verwerpen het. Ze waarschuwen voor mogelijke problemen met de veiligheid, de opleiding en de uurroosters. De bonden vrezen ook dat niet alle flexijobbers zich zullen houden aan de wettelijke rij- en rusttijden. Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt voor scharreleieren van Lerco. Ze worden teruggeroepen omdat ze mogelijk besmet zijn met salmonella. De bacterie kan een voedselvergiftiging veroorzaken, vooral als je de eieren rauw eet of verwerkt. Op de website van het FAVV vind je de stempelcodes van de betrokken eieren. Wie ze gekocht heeft, wordt gevraagd ze terug te brengen naar de winkel. De eieren zijn onder meer verkocht bij Colruyt en De Leize. Er zijn nu al 9 doden geteld na de Russische raketaanvallen in Oekraïne. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Rusland zou industriële installaties in verschillende steden zoals Kiev en Zaporizhia geviseerd hebben. Oekraïne nam dan weer een Russische olieraffinaderij in West-Siberië onder vuur. Er brak brand uit, maar voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich vlot geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Ze won haar reeks in 25 seconden en 57 honderdste. Daarmee bleef ze amper 2/10 boven het Belgisch record. En Florien Gaspar gaat door naar de halve finales van de 100 meter schoolslag. We kunnen genieten van een prachtige zomerdag met veel zon en af en toe wat hoge wolkensluiers. De temperatuur ligt in de buurt van 30 graden. Morgen wordt het nog een graadje warmer en ook daarna blijft de zomer in het land. Donderdag en vrijdag kan het kwik zelfs oplopen tot 35 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Ja, oké. Okay. Goedemiddag. Het is ondertussen 1 uur. Laatste stukje hier van bij Diederik op de koffie.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Tola Klaak hier op de radio bij Zo. Goedemiddag, welkom hier bij Diederik in de middag. Zo, we drinken de koffie en we eten boterhammetjes. Toen bij de Carpenters met Leslie Gore, onder andere met The Who, met The Beatles, met Mungo Jerry, als je naar ons blijft luisteren. En Leo Sayer nu met Long Tall Glasses.

0: Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
1: En mijn douche, dit is versleten, versleten.
2: Hé, hey, buurman, alles oké?
3: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn. Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
4: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
5: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
6: En Colruy trakteert. Ja, echt waar, Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruy.be.

0: vroeger ook altijd willen hebben. Als de brug open stond, kon je gewoon door het water rijden natuurlijk. En met zulke auto, jawel, Bert Kamfert met het thema uit Kapitein Zeppel's Living It Up. En de in-crowd daarvoor van Debbie Gray.
1: Good afternoon.

is zo. De jaren 60 die zijn van ons natuurlijk. Hey, welkom hier. Ik ben Diederik. Wij zijn samen tot aan 2 uur. Net gehoord. Sorry, zo zijn. Excuseren. Een liedje van de Hollies. En nu de Shirelles en Soldier Boy.

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
3: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25. Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
4: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
3: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-5929. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
5: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen het tweede spel aan halve prijs.

anders aan het zijn als het over jouw eigen liedje gaat. Zoals in dit geval natuurlijk. En Murray is de latest flame van Elvis Presley. Jongens en meisjes, dames en heren, Diederik gaat er vandoor. Er is er weer eentje morgen vanaf 7 uur. Diederik in de morgen en daarna drinken.

0: Ibarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In de Antwerpse haven heeft de douane gisteren meer dan 105 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat gebeurde op een schip uit Panama. De drugs zaten verstopt tussen bananen en bevroren vlees. Een gespecialiseerde firma gaat ze vernietigen. Ons leger maakt zich zorgen over mogelijke Chinese spionage. De dienstwagens van verschillende generaals en van de defensiechef zijn daar geproduceerd. Daardoor bestaat de vrees dat China de wagens kan volgen en mogelijk ook toegang kan krijgen tot telefoons die ermee verbonden zijn. Defensie laat de voertuigen onderzoeken en wil voortaan alleen nog Europese auto's aankopen. Flexijobbers kunnen binnenkort mogelijk aan de slag bij de lijn als buschauffeur, technieker of controleur. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder steunt het plan. De vakbonden verwerpen het. Ze waarschuwen voor mogelijke problemen met de veiligheid, de opleiding en de uurroosters. De bonden vrezen ook dat niet alle flexijobbers zich zullen houden aan de wettelijke rij- en rusttijden. Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt voor scharreleieren van Lerco. Ze worden teruggeroepen omdat ze mogelijk besmet zijn met salmonella. De bacterie kan een voedselvergiftiging veroorzaken, vooral als je de eieren rauw eet of verwerkt. Op de website van het FAVV vind je de stempelcodes van de betrokken eieren. Wie ze gekocht heeft, wordt gevraagd ze terug te brengen naar de winkel. De eieren zijn onder meer verkocht bij Colruyt en De Leize. Er zijn nu al 9 doden geteld na de Russische raketaanvallen in Oekraïne. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Rusland zou industriële installaties in verschillende steden zoals Kiev en Zaporizhia geviseerd hebben. Oekraïne nam dan weer een Russische olieraffinaderij in West-Siberië onder vuur. Er brak brand uit, maar voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich vlot geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Ze won haar reeks in 25 seconden en 57 honderdste. Daarmee bleef ze amper 2/10 boven het Belgisch record. En Florine Gaspar gaat door naar de halve finales van de 100 meter schoolslag. We kunnen genieten van een prachtige zomerdag met veel zon en af en toe wat hoge wolkensluiers. De temperatuur ligt in de buurt van 30 graden. Morgen wordt het nog een graadje warmer en ook daarna blijft de zomer in het land. Donderdag en vrijdag kan het kwik zelfs oplopen tot 35 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Goedemiddag, daar zijn we weer. Het is 2 uur. Tijd voor Tim in de middag.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Ja, met mij alles goed. I'm doing fine now. We begonnen dit uur met Trini Lopez daarnet. Het is vandaag precies 6 jaar geleden dat hij stierf op 83-jarige leeftijd. In 2020 was dat op 11 augustus dus. Welkom in de aflevering van 11 augustus van Tim in de Middag. Tot 6 uur vanavond zijn wij weer samen. Ik heb heel mooie muziek meegebracht. Ik heb een nieuwe Top 5 at 5 voor je straks. We gaan af en toe ook nog eens even in ons geschiedenisboek kijken. En voor de rest ga ik er wat flauwekul tussendoor gooien, hè, zoals je dat van mij gewend bent. Summertime, summertime, summertime, Zoo Radio, The Drifters. Inderdaad, dus deze mannen hoef ik niet meer aan te kondigen, maar wel de Beach Boys. Die komen straks nog aan, The Shadows ook. En Cliff Richard, apart dan.

0: met zijn echte naam. We kennen hem beter als Hurricane Smith. Waar die naam trouwens vandaan kwam, dat weet ik niet. Want als een orkaan klonk hij niet echt. Hè? Eerder als iemand wiens neus verstopt zit, zeg maar. Hè? Oh babe, what would you say? 1972, daar zaten wij. Af en toe doen we dat ook eens naar de 70's gaan. Maar de jaren 60, dat blijft onze specialiteit. Hè? De jaren 60, die zijn gewoon van ons. Hier zijn de Scorpions.
1: Hello.

0: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
2: Ah, zie hier, we zijn er.
3: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
3: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
2: Oei.
1: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
5: Oh, amai, mijn voeten.
6: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfortschoenen. Ook voor kromvrije schoenen. Of in alle breedtes voor diabetici. Extra grote of kleine maten. En voor losse steunzolen. En een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
7: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, de Dobbelhoeve en Zoo Radio.
1: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
8: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak

Christophe en Aline, 1965. Een dag als deze in 65, 61 jaar geleden, kunnen bioscoopbezoekers in New York gaan kijken naar de première van Help, de nieuwste Beatles-film. Die mannen komen we straks vast en zeker nog wel een keertje tegen, want het zijn onze stamgasten hier bij Zoo natuurlijk. Muziek onderweg van Tom Jones, The Toys, Frank Sinatra, Nina Simone ook. En dit zijn Dave D, Dozy Beak

Hij richtte zijn pijlen op iemand met een vliegbrevet, zou je denken. Maar dat was nog niet voldoende. Hè. Ze moest nog een beetje hoger kunnen gaan. Fly me to the moon, alstublieft. Frank Sinatra uit 1964. En dan gaan we even naar de 50s. Met deze hele mooie

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Zo klonk het toen de eerste klant buiten reed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
5: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

kerk in het midden houden. Een beetje diplomatisch zijn. Hè? It's a little bit me, it's a little bit you. Het waren de Monkees. En daarvoor een nummer dat in schril contrast staat met het mooie weer, als ik zo naar buiten kijk uit de studio. Hazy Shade of Winter, hè, hoort je voor de reclames nog met Simon & Garfunkel. Nu gaan we alweer stilaan opschuiven richting nieuws en weer. Neil Diamond zo meteen nog. En dit zijn de

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: 42 gezinnen uit Dilbeek, Lennek en Roosdaal in de Brusselse rand trekken naar de rechtbank tegen een nieuwe nachtelijke vliegroute van de luchthaven van Zaventem. Ze dagvaarden de staat omdat ze vinden dat die route vorige zomer onrechtmatig is ingevoerd. Bovendien heeft die te veel impact op hun welzijn. Sommige gezinnen getuigen dat ze maar 3 uur per nacht kunnen slapen. Een uitspraak wordt begin volgend jaar verwacht. De Amerikaanse president Trump is stiekem via een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in de plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen door een dreiging van groeperingen die aan Iran zijn verbonden. Het Libanese parlement heeft gestemd voor het afschaffen van de doodstraf. Dat is een primeur in het Midden-Oosten. Minister van Justitie Adel Nassar noemt de beslissing historisch. De laatste executie in Libanon vond plaats in 2004. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft landgenoot Thomas Carmois zich geplaatst voor de finale in het hoogspringen. Hij sprong over 2,23 meter. Chef Vermeire is uitgeschakeld. Simon Verherstraeten en Emiel Boterman stoten door naar de halve finale van de 100 meter vanavond. Paulien Kokuit wist zich te plaatsen voor de finale van de 400 meter horde. Zeno van Nijgen gaat naar de halve finale van de 110 meter horde. En Camille Laus en Mariska Parewijk zijn uitgeschakeld in de reeksen van de 800 meter. Het is zonnig vandaag en tot 27 graden. Ook de rest van de week veel zon en nog wat warmer. Vrijdag tot 35 graden. Vanaf zaterdag kan het onweren.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Het is 3 uur op deze dinsdagnamiddag. Deel 2 van Tim in de Middag.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Bobby Darin over Things. Dat kan van alles zijn natuurlijk. Dit is Zoo, jouw enige echte oldies radio op FM, DAB+ en op zoo.radio. Muziek van CCR is onderweg. Jigsaw, Jen en Dean. Maar eerst hebben we iemand die een feest gaat geven. Wel ja, Connie, het is er het weer voor, hè?

sprake dat het vandaag 61 jaar geleden precies is dat je in New York naar de première kon gaan kijken van Help, de nieuwste Beatles-film. Wel precies een jaar daarvoor, dag op dag, was het de beurt aan A Hard Day's Night. Die kon je maar liefst in 500 Amerikaanse bioscopen tegelijk gaan bekijken. En uit A Hard Day's Night draaiden wij Things We Said Today. Blijf bij ons voor muziek van Miel Kools zometeen. En dit is Elvis Presley natuurlijk. Try like

0: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Wijnegemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
1: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
2: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
5: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.

Zus Mac en Katie Kissoon. Ze verhuisden met hun familie in de jaren 60 naar Groot-Brittannië. En dat maakte het voor hen wel net iets gemakkelijker om een carrière in de muziek te starten natuurlijk. Ze scoorden een aantal hitjes, waaronder deze I Found My Freedom. Daarmee zaten we in 1971. Straks op Zoo, The Righteous Brothers, Sasha Distel, Skeeter Davis. Gilbert O'Sullivan komt ook langs, maar eerst zijn er de Tremaloos.

Een alternatief voor vloeken, hè? Oeh, wackadoo, wackaday, moet je de volgende keer zeggen als je je teen stoot, bijvoorbeeld. Gilbert O'Sullivan op Zoo. Zometeen Louis Prima. Gaan we terug naar 1950. Dat is lang geleden, hè? Maar eerst de Big O.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: Zo klonk het toen de eerste klant buitenbreed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
4: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
5: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle Soersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. Dekattenstaart.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

hand hebt, kan je dit altijd eens proberen. Het is wel iets minder aangenaam, denk ik zo. Standing in the Shadows of Love. Het waren de Four Tops natuurlijk. We gaan alweer richting nieuws en weer van 4 uur. En daarna natuurlijk deel 3 van Tim in de Middag op deze dinsdagnamiddag. Dit is nog Sam Cooke. Cupid.

0: Riparent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: 42 gezinnen uit Dilbeek, Lennek en Roosdaal in de Brusselse rand trekken naar de rechtbank tegen een nieuwe nachtelijke vliegroute van de luchthaven van Zaventem. Ze dagvaarden de staat omdat ze vinden dat die route vorige zomer onrechtmatig is ingevoerd. Bovendien heeft die te veel impact op hun welzijn. Sommige gezinnen getuigen dat ze maar 3 uur per nacht kunnen slapen. Een uitspraak wordt begin volgend jaar verwacht. De Amerikaanse president Trump is stiekem via een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in de plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen door een dreiging van groeperingen die aan Iran zijn verbonden. Het Libanese parlement heeft gestemd voor het afschaffen van de doodstraf. Dat is een primeur in het Midden-Oosten. Minister van Justitie Adel Nassar noemt de beslissing historisch. De laatste executie in Libanon vond plaats in 2004. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft landgenoot Thomas Carmois zich geplaatst voor de finale in het hoogspringen. Hij sprong over 2,23 meter. Chef Vermeire is uitgeschakeld. Simon Verherstraeten en Emile Boterman stoten door naar de halve finale van de 100 meter vanavond. Pauline Kokuit wist zich te plaatsen voor de finale van de 400 meter horde. Zeno van Nijgen gaat naar de halve finale van de 110 meter horde. En Camille Laus en Mariska Parewijk zijn uitgeschakeld in de reekse van de 800 meter. Het is zonnig vandaag en tot 27 graden. Ook de rest van de week veel zon en nog wat warmer. Vrijdag tot 35 graden. Vanaf zaterdag kan het onweren.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Dit is hem, jouw favoriete Oldies Radio Zoo. Het is 4 uur. Goedemiddag.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

De Lemon Pipers. Ze speelden op de groene tamboerijn. Je hoorde dat duidelijk, hè, dat het een groene was. Het was Bubblegum met een vleugje psychedelica. Net genoeg om er een dikke hit mee te scoren, om het commercieel te maken. Dat deden ze ook speciaal om hun platenmaatschappij content te stellen, want daarna gingen ze alleen nog psychedelische muziek maken. En was het succes helaas ook voorbij. Trouwens, hun leadgitarist Bill Bartlett, die sloot zich later aan bij Ram Jam, de band die in 1977 een wereldhit had met Black

Kijk eens aan, net zoals bij de Lemon Pipers daarnet was hier ook de kleur belangrijk. Hè? Een knalrode gummiboot. Dat was Norma Handy uit het begin van de jaren 70. Back to the 60s nu met Freddy and the Dreamers. You.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Stickerkoning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
2: Top aangevend in zelfklevend Stickerkoning.
1: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
3: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering en ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
4: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
6: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring. Helemaal op maat van jouw droomreis.
0: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Bestel nu met kortingscode RADIO op sticker.

Ja. Goed, beter, best, hè. Voor degenen die van zeer warme temperaturen houden, wordt het ook nog beter. Morgen een graad of 30. En daarna gaan we naar de 35 graden voor donderdag en vrijdag. Voor mij is dit al voldoende, hoor. Zo'n 25 graden. Prima. Vandaar dat ik ook naar het noorden op vakantie vertrek nu zaterdag. Het was Cliff Richards. Good times, better times. Straks trouwens om 5 uur, ik zou het al bijna vergeten te zeggen, gaan we naar Nederland. De Nederlandse hitparade van 5 augustus 1967, die hoor je vandaag in de top 5 at 5. Als dat goed is tenminste, hè. Ja, als het goed is, kom, volg mij dan maar.

Het was een hit voor Blondie natuurlijk in 1978. I'm Gonna Love You Too, de originele versie van Buddy Holly uit 1957. Dit is Zoo, jouw enige echte oldies radio met muziekjes uit de 50s, 60s en 70s. En vooral de 60s natuurlijk. Hier zijn de Searchers. Sugar.

Roger Glover, bassist bij Deep Purple. En guest staat er. Een van die gasten was een kikker. Die deed niet zoveel, denk ik. Maar Ronnie James Dio was ook een van de gasten. Ja, en dat was degene die het zong, hè, want dat kon Roger Glover zelf niet zo heel goed. Love is All at the Butterfly Ball, 1974. Hier is Aretha Franklin.

0: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, de Dobbelhoeve en Zoo Radio.
1: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
2: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

dat kunnen we nu wel zeggen dat we dat hebben, hè? Een sunny afternoon. In the summertime, inderdaad. Dit is jouw zomerradio Zoo. The Kinks hoorde je en Sunny Afternoon. We gaan zo stilaan alweer richting 5 uur. De top 5 uit 5 komt eraan na het nieuws. The Shadows eerst nog met Atlantis en de Everly Brothers. Uit welk jaar? Dat vertellen onze Zoo-singers.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: 42 gezinnen uit Dilbeek, Lennek en Roosdaal in de Brusselse rand trekken naar de rechtbank tegen een nieuwe nachtelijke vliegroute van de luchthaven van Zaventem. Ze dagvaarden de staat omdat ze vinden dat die route vorige zomer onrechtmatig is ingevoerd. Bovendien heeft die te veel impact op hun welzijn. Sommige gezinnen getuigen dat ze maar 3 uur per nacht kunnen slapen. Een uitspraak wordt begin volgend jaar verwacht. De Amerikaanse president Trump is stiekem via een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in de plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen door een dreiging van groeperingen die aan Iran zijn verbonden. Het Libanese parlement heeft gestemd voor het afschaffen van de doodstraf. Dat is een primeur in het Midden-Oosten. Minister van Justitie Adel Nassar noemt de beslissing historisch. De laatste executie in Libanon vond plaats in 2004. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft landgenoot Thomas Carmois zich geplaatst voor de finale in het hoogspringen. Hij sprong over 2,23 meter. Chef Vermeire is uitgeschakeld. Simon Verherstraeten en Emiel Boterman stoten door naar de halve finale van de 100 meter vanavond. Paulien Kokuit wist zich te plaatsen voor de finale van de 400 meter horde. Zeno van Nijgen gaat naar de halve finale van de 110 meter horde. En Camille Laus en Mariska Parewijk zijn uitgeschakeld in de reekse van de 800 meter. Het is zonnig vandaag en tot 27 graden. Ook de rest van de week veel zon en nog wat warmer. Vrijdag tot 35 graden. Vanaf zaterdag kan het onweren.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Het is 5 uur op deze dinsdagnamiddag. De hoogste tijd voor een nieuwe Top 5 at 5. We gaan naar de Nederlandse hitparade van 5 augustus 1967. Op 5 Ray Charles en Here We Go Again.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: werd een beetje bleek. A wider shade of pale. Twee plekjes omlaag. Eerder hadden ze 5 weken op 1 gestaan. En daarna opeens gingen ze terug naar de eerste positie en deden ze er nog 3 weken bij. Procol Harum en A wider shade of pale was de nummer 4 in de Nederlandse hitparade van 5 augustus 1967. Daarvoor op 5 Ray Charles. Here we go again. Ook 2 plekjes omlaag van 3 naar 5 die week. Dit is de top 5 at 5 met op 3 Van Morrison en Dem. 3 plekken omhoog naar 3 met Gloria.
1: Like

wat zich vooral in San Francisco afspeelde natuurlijk. Be sure to wear some flowers in your hair. Scott McKenzie stond later nog 3 weken op 1 in de Nederlandse hitparade. Toen gingen alvast 2 plekjes in de juiste richting van 4 naar 2 op 5 augustus 1967. Dan alleen nog de nummer 1 in de Nederlandse hitparade van toen. Blijven staan op 1 voor de 3e week op rij. The Beatles and All You Need.

volgende keer speel ik deze door aan Diederik, hoor. Dat is iets beter gepast, want het was natuurlijk de tune van ook Goedemorgen, het ochtendprogramma op Radio Veronica in de jaren 60 en later. Deed Mi Amigo dat ook in de jaren 70 en met dezelfde naam. David Carroll en zijn orkest. Good morning, goedemiddag, zeg ik liever. Hier is Zoo met Tim in de middag nog tot 6 uur.

Nou wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drillplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.

0: verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technic Zuid-Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag.
3: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
4: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
5: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
6: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
7: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
8: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
9: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.

De Jarls gingen alvast naar bad. Zo zitten ze zo meteen proper aan de dinertafel dan, denk ik. Het Little Bit of Soap was dat hier op Zoo. 24 uur per dag op FM in Noordoost-Antwerpen. Op DAB Plus in heel Groot-Antwerpen. En overal daarbuiten via Zoo.radio. Er is Wilson Pikke.

0: Ja, kijk, hij komt er tenminste eerlijk voor uit dat het allemaal was pour arriver dans ton lit. Pour un flirt avec toi, Michel Delpech hier op Zoo. Tot 6 uur vanavond ben ik nog bij je in Tim in de Middag. Daarna is het weer de beurt aan de Zoobox. 2 uur lang jullie verzoekplaatjes tot 8 uur vanavond. Als je die wil aanvragen, dan kan je daarvoor heel simpel naar onze website surfen zoo.radio en daar op verzoekjes klikken. De rest wijst zichzelf uit.
1: Oui.

0: beat goes on.
1: Zo is dat. De beat gaat altijd maar door hier op Zoo. Sonny en Cher waren dat. Daar straks hadden we al de Jarmels die in bad gingen. Hier is er nog een. Zie je Bobby Darin. Please.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse baan 334 Schilde.
3: En... Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.

Het is vandaag precies 63 jaar geleden dat in Richmond, een buitenwijk van de Britse hoofdstad Londen, op 11 augustus 63 het allereerste Annual Jazz and Blues Festival wordt gehouden. Of wat zij brengen nu echt onder jazz en blues valt te bestrijden natuurlijk, maar de Rolling Stones waren een van de hoofdattracties daar. Dit was Time on My Side van een jaartje later. De tijd is helaas op voor vandaag. Dit was hem, Tim in de middag. Ik wens je een hele fijne dinsdagavond nog als je aan tafel gaat zometeen. Smakelijk eten. Ik heb nog Ray Conniff voor je. On the street where you live. Tot morgen.

0: Riba Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In de haven van Gent schakelen al maar meer bedrijven over op goederenvervoer per vrachtwagen. Door de aanhoudende droogte gaat transport over water nu trager. De sluizen stremmen vaker en schepen verliezen veel tijd met aanschuiven. De haven probeert het zoutgehalte in het kanaal Gent-Terneuzen te beperken. Dat ligt al 3 keer hoger dan normaal. De sluizen blijven ook opnieuw enkele uren langer dicht. Bijkomende maatregelen zijn niet uitgesloten. De droogte bezorgt het transport over water intussen in heel Europa kopzorgen. Het waterpeil van de Rijn blijft laagterecords breken en staat vanmiddag op amper 15 centimeter. Het allerlaagste niveau sinds het begin van de metingen in 1880. De gevolgen voor de commerciële scheepvaart over de Rijn zijn groot. Volgens persbureau Reuters dreigen sommige schepen zelfs vast te komen zitten. Er zouden weken van aanhoudende regen nodig zijn om het waterpeil te doen normaliseren. Werkzoekende jongeren in Brussel vinden steeds moeilijker een job. Volgens Actiris, de Brusselse VDAB, lag het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar in de hoofdstad vorige maand bijna 1/5 hoger dan in diezelfde periode vorig jaar. Van de zowat 100.000 ingeschreven werkzoekenden is nu ruim 10% jonger dan 25. De economische toestand treft jonge mensen zonder werkervaring het hardst, zegt Actiris. Bovendien daalt het aantal werkaanbiedingen in Brussel al 2 jaar. In Lokeren in het Waasland is opnieuw een paard positief getest op moeraskoorts. Het dier is geëuthanaseerd om verdere verspreiding te voorkomen. Op dezelfde manege was vorig jaar ook al een uitbraak van het virus. Dat wordt overgedragen via insectenbeten, bloed of besmet medisch materiaal. Het is nog onduidelijk of er meer paarden besmet zijn geraakt. Vorige week was er in ons land ook al een paard besmet met het Westnijlvirus. Het blijft erg warm en zonnig. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 16 graden. Morgen tot 32 graden warm en nog altijd code geel. Donderdag kan het lokaal 35 graden worden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 6 uur, goedenavond. We laten ze weer op je lossen. Al jullie verzoekplaatjes tot 8 uur vanavond in de Zoobox.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: lang zitten wij hier al opgesloten, hè?
1: Huh?
0: Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en...

0: Nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarend.
1: Hoe?
2: Ja!
1: Oei, dat is hier een nieuw naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
3: Wat aftraf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarend zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarend.
5: Ribarend, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
6: Ribarend Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarend.be.
1: De echte vent. Uurt bij Ribarend.
7: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de Table d'Amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
8: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
9: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
10: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
11: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
12: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
11: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
13: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.
14: Good evening.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: En mijn douche, dat ding is versleten, versleten.
2: Hé, hey, buurman, alles oké?
3: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
4: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
5: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
6: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Zo klonk het toen de eerste klant buitenbleed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we vier generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In de haven van Gent schakelen al maar meer bedrijven over op goederenvervoer per vrachtwagen. Door de aanhoudende droogte gaat transport over water nu trager. De sluizen stremmen vaker en schepen verliezen veel tijd met aanschuiven. De haven probeert het zoutgehalte in het kanaal Gent-Terneuzen te beperken. Dat ligt al 3 keer hoger dan normaal. De sluizen blijven ook opnieuw enkele uren langer dicht. Bijkomende maatregelen zijn niet uitgesloten. De droogte bezorgt het transport over water intussen in heel Europa kopzorgen. Het waterpeil van de Rijn blijft laagterecords breken en staat vanmiddag op amper 15 centimeter. Het allerlaagste niveau sinds het begin van de metingen in 1880. De gevolgen voor de commerciële scheepvaart over de Rijn zijn groot. Volgens persbureau Reuters dreigen sommige schepen zelfs vast te komen zitten. Er zouden weken van aanhoudende regen nodig zijn om het waterpeil te doen normaliseren. Werkzoekende jongeren in Brussel vinden steeds moeilijker een job. Volgens Actiris, de Brusselse VDAB, lag het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar in de hoofdstad vorige maand bijna 1/5 hoger dan in diezelfde periode vorig jaar. Van de zowat 100.000 ingeschreven werkzoekenden is nu ruim 10% jonger dan 25. De economische toestand treft jonge mensen zonder werkervaring het hardst, zegt Actiris. Bovendien daalt het aantal werkaanbieders in Brussel al 2 jaar. In Lokeren in het Waasland is opnieuw een paard positief getest op moeraskoorts. Het dier is geëuthanaseerd om verdere verspreiding te voorkomen. Op dezelfde manege was vorig jaar ook al een uitbraak van het virus. Dat wordt overgedragen via insectenbeten, bloed of besmet medisch materiaal. Het is nog onduidelijk of er meer paarden besmet zijn geraakt. Vorige week was er in ons land ook al een paard besmet met het Westnijlvirus. Het blijft erg warm en zonnig. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 16 graden. Morgen tot 32 graden warm en nog altijd code geel. Donderdag kan het lokaal 35 graden worden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
2: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Soersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad.

0: Donkers. De grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
1: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
2: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
3: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hé, hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schatje.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
4: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
5: Zo klonk het toen de eerste klant buitenbleed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
6: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
7: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: In de haven van Gent schakelen al maar meer bedrijven over op goederenvervoer per vrachtwagen. Door de aanhoudende droogte gaat transport over water nu trager. De sluizen stremmen vaker en schepen verliezen veel tijd met aanschuiven. De haven probeert het zoutgehalte in het kanaal Gent-Terneuzen te beperken. Dat ligt al 3 keer hoger dan normaal. De sluizen blijven ook opnieuw enkele uren langer dicht. Bijkomende maatregelen zijn niet uitgesloten. De droogte bezorgt het transport over water intussen in heel Europa kopzorgen. Het waterpeil van de Rijn blijft laagterecords breken en staat vanmiddag op amper 15 centimeter. Het allerlaagste niveau sinds het begin van de metingen in 1880. De gevolgen voor de commerciële scheepvaart over de Rijn zijn groot. Volgens persbureau Reuters dreigen sommige schepen zelfs vast te komen zitten. Er zouden weken van aanhoudende regen nodig zijn om het waterpeil te doen normaliseren. Werkzoekende jongeren in Brussel vinden steeds moeilijker een job. Volgens Actiris, de Brusselse VDAB, lag het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar in de hoofdstad vorige maand bijna 1/5 hoger dan in diezelfde periode vorig jaar. Van de zowat 100.000 ingeschreven werkzoekenden is nu ruim 10% jonger dan 25. De economische toestand treft jonge mensen zonder werkervaring het hardst, zegt Actiris. Bovendien daalt het aantal werkaanbieders in Brussel al 2 jaar. In Lokeren in het Waasland is opnieuw een paard positief getest op moeraskoorts. Het dier is geëuthanaseerd om verdere verspreiding te voorkomen. Op dezelfde manege was vorig jaar ook al een uitbraak van het virus. Dat wordt overgedragen via insectenbeten, bloed of besmet medisch materiaal. Het is nog onduidelijk of er meer paarden besmet zijn geraakt. Vorige week was er in ons land ook al een paard besmet met het Westnijlvirus. Het blijft erg warm en zonnig. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 16 graden. Morgen tot 32 graden warm en nog altijd code geel. Donderdag kan het lokaal 35 graden worden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
1: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technic Zuid-Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
1: Ah, zie hier, we zijn er. Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Rebarent.
1: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè. Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
4: Rebarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of rebarent.be.
5: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, de Dobbelhoeve en Zoo Radio.
6: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
7: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
8: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
9: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
10: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via Ann-Verbeke.

0: In de bagagehal van de luchthaven van Zaventem is een vrouw van 22 uit Anderlecht betrapt met twee koffers vol cocaïne, 51 kilo in totaal, met een geschatte straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De feiten dateren van eind juli, maar raakten nu pas bekend. De koffers zaten aan boord van een vlucht uit Sierra Leone in West-Afrika. De vrouw fungeerde als uithaler. Die kopen wel vaker een goedkoop ticket om zo na de security check naar de bagageband te lopen en met de koffers buiten te gaan. De vrouw is aangehouden, maar is thuis met een enkel band. Uit de haven van Antwerpen zijn de eerste 114 containers met podiumonderdelen van de mainstage van Tomorrowland naar Thailand vertrokken. Daar krijgt het dancefestival in december een eerste editie. Het transport gebeurt met een groot binnenschip dat normaal op de Rijn vaart, maar nu stil ligt door de extreem lage waterstand op die rivier. Volgende week volgen nog eens 50 containers. Eind september komen alle onderdelen toe in Thailand en kan de heropbouw beginnen. In de buurt van de Parijse luchthaven Roissy Charles de Gaulle is een hevige brand uitgebroken in een parkeergarage. Tientallen wagens van vakantiegangers die hun voertuig daar achterlaten bij vertrek hebben er vuur gevat. Op sociale media circuleren beelden van dichte rookwolken die tot in het centrum van Parijs zichtbaar zijn. De brandweer is massaal aanwezig. Nog in Frankrijk, in de kerncentrale van Grevelingen in het noorden van het land, liggen drie reactoren stil door een massale toestroom van kwallen in het koelwater. Er kan maar één reactor van de zes op volle kracht draaien. De centrale kampte al met problemen door de droogte en de vele hittegolven in Frankrijk. De centrale is de grootste van West-Europa en produceert stroom voor een groot aantal gezinnen en bedrijven in Frankrijk en daarbuiten. Voor de veiligheid zou er geen probleem zijn. Kwallen duiken deze zomer buiten gewoon vaak op aan de Franse kust. En na een nieuw doelpuntenrijk spektakelstuk is Union er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de play-offs voor de Champions League voetbal. Bij de Noren van Bodo Glimt ging het aan het eind van de tweede verlenging door de knieën en verloor met 3-2. Thuis had Union 3-3 gespeeld tegen de Noren. De Brusselse goals waren van Guilherme en Fousseini. De nacht is helder en zacht, minima tot 16 graden. Daarna snijden we een driedaagse aan met puffen en blazen. Tot 32 graden warm en op donderdag en vrijdag kunnen dat er lokaal 35 worden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Nou wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: En mijn douche, dat is versleten, versleten.
2: Hé, hey, buurman. Alles oké? Okay?
3: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
4: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
6: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pasgestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
7: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilder.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Amai, mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
4: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
1: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet... kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
5: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.

0: In de bagagehal van de luchthaven van Zaventem is een vrouw van 22 uit Anderlecht betrapt met twee koffers vol cocaïne, 51 kilo in totaal, met een geschatte straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De feiten dateren van eind juli, maar raakten nu pas bekend. De koffers zaten aan boord van een vlucht uit Sierra Leone in West-Afrika. De vrouw fungeerde als uithaler. Die kopen wel vaker een goedkoop ticket om zo na de security check naar de bagageband te lopen en met de koffers buiten te gaan. De vrouw is aangehouden, maar is thuis met een enkelband. Uit de haven van Antwerpen zijn de eerste 114 containers met podiumonderdelen van de mainstage van Tomorrowland naar Thailand vertrokken. Daar krijgt het dancefestival in december een eerste editie. Het transport gebeurt met een groot binnenschip dat normaal op de Rijn vaart, maar nu stil ligt door de extreem lage waterstand op die rivier. Volgende week volgen nog eens 50 containers. Eind september komen alle onderdelen toe in Thailand en kan de heropbouw beginnen. In de buurt van de Parijse luchthaven Roissy-Charles de Gaulle is een hevige brand uitgebroken in een parkeergarage. Tientallen wagens van vakantiegangers die hun voertuig daar achterlaten bij vertrek hebben er vuur gevat. Op sociale media circuleren beelden van dichte rookwolken die tot in het centrum van Parijs zichtbaar zijn. De brandweer is massaal aanwezig. Nog in Frankrijk, in de kerncentrale van Grevelingen in het noorden van het land, liggen drie reactoren stil door een massale toestroom van kwallen in het koelwater. Er kan maar één reactor van de zes op volle kracht draaien. De centrale kampte al met problemen door de droogte en de vele hittegolven in Frankrijk. De centrale is de grootste van West-Europa en produceert stroom voor een groot aantal gezinnen en bedrijven in Frankrijk en daarbuiten. Voor de veiligheid zou er geen probleem zijn. Kwallen duiken deze zomer buiten gewoon vaak op aan de Franse kust. En na een nieuw doelpuntenrijk spektakelstuk is Union er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de play-offs voor de Champions League voetbal. Bij de Noren van Bodo Glimt ging het aan het eind van de tweede verlenging door de knieën en verloor met 3-2. Thuis had Union 3-3 gespeeld tegen de Noren. De Brusselse goals waren van Guilherme en Fousseini. De nacht is helder en zacht, minima tot 16 graden. Daarna snijden we een driedaagse aan met puffen en blazen. Tot 32 graden warm en op donderdag en vrijdag kunnen dat er lokaal 35 worden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaten aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
1: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe. Ik heb meer talent dankzij Sam Rint, Ambachtstraat 20 in Malle of samrint.be. Haha, goed hè?
2: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
3: Oh, amai, mijn voeten.
4: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdag. Donderdag en zondag.
5: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
6: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
7: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van je

In de bagagehal van de luchthaven van Zaventem is een vrouw van 22 uit Anderlecht betrapt met 2 koffers vol cocaïne, 51 kilo in totaal, met een geschatte straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De feiten dateren van eind juli, maar raakten nu pas bekend. De koffers zaten aan boord van een vlucht uit Sierra Leone in West-Afrika. De vrouw fungeerde als uithaler. Die kopen wel vaker een goedkoop ticket om zo na de security check naar de bagageband te lopen en met de koffers buiten te gaan. De vrouw is aangehouden, maar is thuis met een enkelband. Uit de haven van Antwerpen zijn de eerste 114 containers met podiumonderdelen van de mainstage van Tomorrowland naar Thailand vertrokken. Daar krijgt het dancefestival in december een eerste editie. Het transport gebeurt met een groot binnenschip dat normaal op de Rijn vaart, maar nu stil ligt door de extreem lage waterstand op die rivier. Volgende week volgen nog eens 50 containers. Eind september komen alle onderdelen toe in Thailand en kan de heropbouw beginnen. In de buurt van de Parijse luchthaven Roissy Charles de Gaulle is een hevige brand uitgebroken in een parkeergarage. Tientallen wagens van vakantiegangers die hun voertuig daar achterlaten bij vertrek hebben er vuur gevat. Op sociale media circuleren beelden van dichte rookwolken die tot in het centrum van Parijs zichtbaar zijn. De brandweer is massaal aanwezig. Nog in Frankrijk, in de kerncentrale van Grevelingen in het noorden van het land, liggen 3 reactoren stil door een massale toestroom van kwallen in het koelwater. Er kan maar 1 reactor van de 6 op volle kracht draaien. De centrale kampte al met problemen door de droogte en de vele hittegolven in Frankrijk. De centrale is de grootste van West-Europa en produceert stroom voor een groot aantal gezinnen en bedrijven in Frankrijk en daarbuiten. Voor de veiligheid zou er geen probleem zijn. Kwallen duiken deze zomer buitengewoon vaak op aan de Franse kust. En na een nieuw doelpuntenrijk spektakelstuk is Union er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de play-offs voor de Champions League voetbal. Bij de Noren van Bodo Glimt ging het aan het eind van de tweede verlenging door de knieën en verloor met 3-2. Thuis had Union 3-3 gespeeld tegen de Noren. De Brusselse goals waren van Guilherme en Fousseini. De nacht is helder en zacht, minimaal tot 16 graden. Daarna snijden we een driedaagse aan met puffen en blazen. Tot 32 graden warm en op donderdag en vrijdag kunnen dat er lokaal 35 worden. Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Kerkke wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, de Dobbelhoeve en Zoo Radio.
1: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
2: Opzij, aan de kant.
3: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
0: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
4: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei, dat is hier... En niet eens naar links.
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat af, traf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: De echte vent huurt bij Ribarent.
6: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs. En laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
7: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
8: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.